0: inzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

sterren. Verklaar de liefde aan de lucht. God is moe, laat hem slapen. En laat de engelen

Laat je leiden door een dwaallicht. Wat je zoekt is niet te vinden.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag.
1: Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten.

0: Wagen Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in

0: 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

What's that? What's that? What time? All right.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur 9.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van 1,2 biljoen.

dat dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen en Jan Broers. Vaak wordt vergeten dat het succes van zangers en zangeressen mede te danken is aan de muzikale omlijsting van wat zij zingen. Veel succesvolle songs werden en worden ook vertolkt door orkesten, pianisten, fluitisten enzovoort. Om die reden heb ik vandaag voor u een playlist samengesteld waarbij u eerst de vocale vertolking van een nummer hoort en vervolgens de instrumentale. We hebben geen rode draad en ook geen dubbelnummers, maar het worden beslist weer twee heel gezellige uren. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit vond ik het best denkbare nummer om vandaag ons programma mee te beginnen. Listen to the Music, dat in 1972 door de Doobie Brothers op de plaat werd gezet. En u zult het met me eens zijn, het ligt ook na ruim 50 jaar nog altijd goed in het gehoor. Want zegt u nou zelf, luisteren naar muziek kan je soms echt opvrolijken. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door Mary McGregor, de inmiddels 76-jarige zangeres die al op haar 6e pianoles kreeg en die in haar tienertijd zong in een band. Na haar opleiding aan de universiteit trok ze met verschillende acts door het land en trok ze de aandacht van het trio Peter, Paul en Mary. Ze werd hun achtergrondzangeres, tekende een eigen platencontract bij Ariola Records en haar eerste single, Torn Between Two Lovers, werd uitgebracht in 1966, werd een jaar later een grote hit. Het is dit nummer dat wij nu voor u draaien.

Deze instrumentale versie van Torn Between Two Lovers vond ik op het in 1987 onder de titel Strings of Love uitgebrachte album van het zogeheten Diamond Orchestra. Dan gaan we verder met een nummer van de in 1998 op 82-jarige leeftijd overleden ster van wereldformaat Frank Sinatra. Hij was niet alleen zanger, maar ook acteur, filmproducent en regisseur. Hij bracht talloze albums uit en speelde tussen 1943 en 1995 ook mee, houdt u vast, in 58 films. Veel van wat hij zong kwam over de hele wereld in de hitlijsten terecht. Denkt u maar eens aan nummers als New York, My Way en That's Life. Frank trouwde maar liefst 5 keer en kreeg uit deze huwelijken 2 dochters en 1 zoon. Bij ons hoort u hem nu met een hit uit 1966 en dat is het nummer Strangers in the Night.

Strangers in the Night werd op de piano gespeeld door Richard Clayderman. Hij werd in 1953 in Parijs geboren als Philippe Paget. Hij maakte talloze albums, inclusief composities van Paul de Senneville en Olivier Toussaint, instrumentale versies van popmuziek, gearrangeerde versies van filmmuziek en daarnaast ook volksmuziek en easy listening arrangementen van klassieke muziek. Dat Clayderman een bekend pianist werd, is niet zo heel verwonderlijk. Zijn vader was namelijk pianoleraar. Bette Midler hoopt op 1 december haar 79ste verjaardag te vieren. U kent haar misschien vooral als zangeres. Maar ze heeft ook geacteerd en was komiek en auteur. Gedurende haar carrière van 5 decennia heeft ze zeker 12 onderscheidingen ontvangen, zoals Emmys, Grammys en Golden Globes. Ze werd in 1945 in Honolulu geboren en begon haar carrière als actrice in diverse toneelstukken. Toen ze eenmaal met zingen was begonnen, had ze al snel veel succes. Wereldwijd werden er meer dan 30 miljoen platen van haar verkocht, dus ze zit er warmpjes bij. U hoort haar nu met het nummer The Rose uit de gelijknamige film uit 1979, waarin zij ook een rol had.

Deze instrumentale versie van The Rose is van de Limburgse violist, orkestleider, arrangeur en muziekproducent André Rieu met zijn orkest. Rieu, geboren en getogen in Limburg, kreeg al op zijn 5e vioolles. Na de middelbare school bezocht hij van 1968 tot 1973 de conservatoria van Luik en Maastricht. Met zijn uitvoeringen van populaire klassieke werken verzorgt hij met zijn Johann Strauss orkest optredens over de hele wereld en geniet hij internationale bekendheid bij een groot publiek. De Schotse softrockband Wet Wet Wet werd in 1982 opgericht en had vooral veel succes in de tweede helft van de jaren 80 tot eind jaren 90. Bij hun oprichting kozen de vier bandleden voor de naam Vortex. Volgens de drummer van de band was het kiezen tussen misdaad, werkloosheid en voetbal of muziek. En zij kozen voor het laatste. Vanaf 1984 kozen zij voor de naam Wet Wet Wet. En ze stonden tussen 1988 en 1997 met 17 nummers in de Nederlandse top 40. U hoort de band nu met het succesnummer Love is All Around.

Dit was het orkest Pop du Monde. Deze uitvoering van Love is All Around vond ik op het album Heartbeat. Als je een programma samenstelt met mooi gezongen nummers die ook instrumentaal vertolkt worden, mag de in 1960 opgerichte Britse band The Beatles natuurlijk niet ontbreken. Al was de band slechts 10 jaar actief, hun manier van werken, onder andere in de studio, is van grote invloed geweest op het werk van latere popartiesten. Ik koos vandaag van de Beatles het nummer Let It Be uit 1970, dat eerst als single uitkwam, maar later ook werd opgenomen op de gelijknamige LP.

U hoorde Gordon Langford met zijn orkest met Let It Be. Langford, die in 2017 op 86-jarige leeftijd overleed, was componist, arrangeur, trombonist en ook pianist. Als arrangeur bewerkte hij meerdere stukken voor de Kings Singers. Voor zijn mars vanuit de Color Suite kreeg hij in 1971 de Ivor Novello prijs. De Franse zangeres van Joods-Italiaanse afkomst Frida Boccara won in 1969 voor Frankrijk met het nummer Un jour un enfant het Eurovisie Songfestival. Ze moest de prijs wel delen met Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, maar dat mocht de pret niet drukken. Zij bracht meerdere albums uit en stond van tijd tot tijd ook in de Nederlandse hitlijsten. U hoort haar nu met het uit 1968 daterende nummer 100 000 chansons.

Dit was de Nederlandse componist, arrangeur, pianist en orkestleider Rogier van Otterlo met zijn orkest en hun versie van 100 000 chansons. Van Otterlo werd in 1941 geboren in een muzikaal gezin, waar hij de muziek met de paplepel kreeg ingegoten. Hij speelde viool, maar schakelde later over naar drums en piano. Het is wel leuk te weten dat hij, toen hij op het gymnasium zat, het Gold Coast Combo oprichtte, waarin hij piano speelde en zijn klasgenoot Edwin Rutten de drums. Hij studeerde piano en fluit aan het Amsterdams Muzieklyceum. Halverwege de jaren 60 was hij pianist bij Lurelei en werd later erg bekend door de muziek die hij schreef bij films als Turks Fruit, Help, de dokter verzuipt en Soldaat van Oranje. Rogier overleed in 1988 op 46-jarige leeftijd. Elton John is een artiest van wereldfaam. Het is nog maar kort geleden dat hij bekend maakte te gaan stoppen met muziek maken en optreden. Hij werd in 1947 geboren als Reginald Kenneth Dwight. Zijn debuutalbum Sky kwam uit in 1969 en een jaar later brak hij door. Dat bleek het begin van een heel lange, succesvolle carrière. Elton John levert sinds eind jaren 80 een grote bijdrage aan de bestrijding van AIDS. Er kwamen twee films over zijn leven uit. Het nummer dat wij nu van hem draaien is afkomstig van zijn 11e studioalbum Blue Moves uit 1976. Het nummer heet Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De madering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen na meerdere nachtelijke

Dit was de vorig jaar overleden pianist en componist Laurens van Rooyen met zijn vertolking van het nummer van Elton John. Hij werkte in het theater met verschillende artiesten samen, onder andere met Herman van Veen. Hij componeerde een groot aantal stukken voor de piano en schreef de muziek voor een aantal films, zoals Een vrouw als Eva en Een vlucht regenwulpen. Over zijn ervaring als muzikus schreef hij 2 boeken. Van Rooyen werd 88 jaar. Het volgende nummer draai ik speciaal voor Marianne Scharro in Deventer. Zij heeft onlangs een heel zware operatie moeten ondergaan en moet daar ook langdurig van herstellen. Ik wens haar heel veel sterkte en beterschap toe. Het nummer dat wij gaan draaien is een nummer van Gilbert Bécaud, de Franse chansonnier die in 2001 op 74-jarige leeftijd overleed op zijn woonboot in de Seine. Zijn lied Nathalie, waarmee hij in 1964 ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam, heeft ook na 80 jaar nog niets aan kracht of charme verloren.

horen. U hoort hem nu met het lied L'important c'est la rose uit 1967, dat een jaar later door Rod McEwen in het Engels op de plaat werd gezet.

Deze versie van het lied van Beko vond ik op het in 1992 uitgebrachte album Paris Mon Amour van James Last en zijn orkest. Last was een Duitse jazzbassist, componist en orkestleider die met zijn populaire Happy Party Sound internationale bekendheid kreeg en ruim 200 gouden en 17 platina platen in de wacht sleepte. Dan is het nu de beurt aan Charles Aznavour, die vooral bekend werd met zijn Franse chansons, maar die ook een aantal nummers in het Engels opnam. Het meest bekend is waarschijnlijk wel het nummer The Old Fashioned Way uit 1973. Het was de Engelse versie van zijn eerder in het Frans opgenomen nummer Le Plaisir Démodé. U hoort nu eerst Charles Aznavour en daarna het orkest van Rogier van Otterloo met The Old Fashioned Way.

U luistert naar T42, het gevarieerde muziekprogramma bij Rozo Radio, dat voor u wordt samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en waarbij de techniek in handen is van Jan Broers.

Als u ooit de musical The Cats hebt gezien, dan weet u dat het nummer Memory een van de mooiste songs is. Die werd vertolkt door Elaine Page in de rol van Grisabella. Begin jaren 80 zag ik samen met mijn man The Cats in Londen. Jaren later gingen we daar nog eens naartoe, toen met onze beide kinderen. Daarom hoort u nu Elaine Page met Memory.

Deze uitvoering van Memory op de dwarsfluit is van de Nederlandse fluitist Thijs van Leer. Ik vond het op een cd met de titel Musical Melody dat in 1994 werd uitgebracht. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door Nana Mouskouri. Zij was vorig jaar rond de kerst nog te zien op de Duitse televisie. Ze is inmiddels 90 jaar en geniet nu van haar welverdiende rust. Ze werd klassiek opgeleid aan het conservatorium, maar koos voor een carrière in de lichte muziek. Mede doordat ze in diverse talen zong, werd ze wereldwijd een geliefd en gewaardeerd artieste. U hoort haar nu met het nummer Only Love.

U hoorde de Roemeense panfluitist Georges Zamfir, die samen met het orkest van Harry van Hoof het nummer Only Love speelde. Zamfir was aanvankelijk autodidact en zette zijn studie voort aan het Conservatorium van Boedapest. Hij heeft de panfluit bekendheid gegeven bij het grote publiek en er in sterke mate toe bijgedragen dat dit oude instrument aan de vergetelheid werd ontrukt. De blinde zanger Stevie Wonder mag zich verheugen in een grote schare fans. Deze inmiddels 74-jarige zanger, componist en multi-instrumentalist werd op zijn 12e geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. In het begin werd zijn carrière geheel bepaald door de platenbazen. Maar in de jaren 70 kreeg hij met een nieuw platencontract meer artistieke vrijheid. Er kwamen in de loop der jaren tientallen albums van hem uit en hij was ook regelmatig in de internationale hitlijsten te vinden. U hoort hem nu met het nummer I Just Called to Say I Love You.

Dit was het Londense Starlight Orkest met een fraaie uitvoering van I Just Called to Say I Love You. Het is bijna niet te geloven, maar het is inmiddels 27 jaar geleden dat de Amerikaanse countryzanger, songwriter en muzikus John Denver om het leven kwam toen hij neerstortte met het door hemzelf bestuurde vliegtuigje. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die met veel plezier naar hem luisteren. Vandaag hoort u hem bij ons met het prachtige nummer Perhaps Love.

En met deze instrumentale uitvoering van het nummer Perhaps Love van het orkest Strings of Paris zijn wij aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42. Het werd met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en de techniek was ook vandaag weer in handen van Jan Broers. Dit programma wordt bij Rozo Radio herhaald, zondagmiddag van 2 tot 4 en op maandagavond is het nog te beluisteren van 7 tot 9 bij de ORTS. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De madering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Jean-Pierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

dames en heren, hier zijn Johnny en Jones. Wij presenteren u Bloep zijn we stamper en daar ging hij neer. Een bekende lied van DBZ. En als u lust heeft, mag u heus wel een beetje meezingen.

heel mooi pak. Bij de lucht van het rode huis voelen wij ons lekker thuis. Vloek zijn mijn stamper en dat ging niet weer. En het was al voor de tweede keer. Vloek zijn mijn stamper en dat ging niet weer.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

lieverd vond. Fietste naar een rustig plekje. Met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje. Net een beetje uit de wind.

die ze zijn. Toen heeft de zee me ingefluisterd.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost zich geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Een heel goede avond en welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rozo Radio en de ORTS. Dit is tot de klok van 12, het laatste uurtje van dit weekend. Met heerlijke late night muziek. Als motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Ik ben Kees en ik heet u allen hartelijk welkom en fijn dat u weer luistert.

Ja, dat was Michael. Oh. Ik wou zeggen dat was Michael, maar dit is hem nog steeds. Ja, ik dacht dat hij afgelopen was. Sorry, Michael Bublé en Sway. Daarvoor Frank Sinatra, The Lady is a Tramp. Dit is Boulevard of Broken Dreams.

Ja, weet je zeker nou? Ja, hij is nou afgelopen. Dat was hem dus, Michael Bublé. We begonnen natuurlijk met Bing Crosby, Louis Armstrong en daarna Danny Kaye. De volgende, dat wordt een aantal Nederlandstalige liedjes. De eerste, Donald Jones. Uit de tv-serie Pension Homeless uit 1959. Ik zou jou het liefste in een doosje willen doen.

Frederik Spicht met Iris en daarvoor Therese Steinmetz tussen 8 en 8:30. Dit is Morpheus uit Hamelen.

Weet u de weg naar Morpheus? Het komt uit de televisieserie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Een serie geschreven door Harry Geel en Joop Stokkermans. Met in de hoofdrollen Rob de Nijs, Loekie Knol, Ab Hofsteen, Martin Broosjes. Het kinderkoor onder leiding van Van der Velde.

wij jongen was. Drie turven hoog sloeg ik sterke taal uit om een man te lijken. Ik zei ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Dat was in het begin en in de lente. Toen ik 18 was geworden, heb ik gezegd ik weet het. Nou ben ik erachter, nou weet ik het. Maar vandaag, nu, de tijd dat je terugkijkt, de tijd dat je kijkt naar de aarde waarop je al zoveel stappen gezet hebt, weet je nog altijd niet waarom het draait. Toen ik 25 was, toen wist ik alles. Over de liefde, de rozen, het leven, de centen. Ik heb er alles van meegemaakt en genoten. Maar gelukkig, net als mijn kameraden, had ik al mijn kruid nog niet verschoten. In de zomer van mijn leven heb ik nog veel geleerd. En wat ik geleerd heb, dat kun je in een paar woorden zeggen. De dag waarop iemand van je houdt, dat is een mooie dag.

0: wat mij in de herfst van mijn leven nog steeds verwondert. Je vergeet zoveel avonden van droefheid, maar nooit een morgen van tederheid. Heel mijn jeugd heb ik gezegd, ik weet. Alleen hoe meer ik zocht, hoe minder ik wist. Nu heeft de klok 60 keer geslagen. Ik sta nog steeds voor mijn raam. Ik kijk en zoek in mezelf. Nu weet ik het. Ik weet dat ik het nooit zal weten. Het leven, liefde, geld, vrienden, de rozen. Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur van de dingen. Dat weet ik. Dat weet ik dan ook zeker.
1: Co van Dijk. Was dat. We gaan naar de musicals. En dan doen we, om te beginnen zo dadelijk, met de musical Robin Hood en de Seven Hoods. Een nummer gezongen door Frank Sinatra, Dean Martin en Bing Crosby. You Haven't Got Style. En de musical komt uit 1964. Daarna uit de musical High Society uit 1956. You're Sensational. Ook van Frank Sinatra. Ja, daar gaan we naar luisteren. Een musical. Ze komen er nog meer. Onder andere Doris Day. De musical Moonlight Bay. En By the Light of the Silvering Moon. Ach, het kan niet op. There's no people like show people. There's no business like show business. Oh no. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. Het programma van Rozo Radio en de ORT.

Frank Sinatra uit de musical High Society. Een musical met Grace Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby, Louis Armstrong. 1956. We gaan naar de musicals van Doris Day. Dat zijn er twee. Moonlight Bay en By the Light of the Silvering Moon.

By the silvering moon. Doris Day was dat. We gaan naar 1952. De musicalfilm Hans Christian Andersen. Niet. Ik denk, ja, we hoorden op het achtergrond hoorden we een stukje van een film met Bing Crosby. Dan ben ik heel eventjes vergeten hoe die ook alweer heette. Ik kom er misschien nog wel op. U luistert naar de Boulevard of Broken Dreams. We krijgen er nog twee. Danny Kaye in de musicalfilm, zoals ik al zei, het 1952. Hans Christian Andersen met het nummer Wonderful Copenhagen. En daarna het laatste nummer van vanavond, Doris of Danny Kaye met Louis Armstrong en Good Night Sleep Tight, A Lullaby in Ragtime, een film uit 1959, The Five Pennies, zo heette die film. Eerst Danny Kaye en

Dat was dan uit de film The Five Pennies. Een film met Danny Kaye en Louis Armstrong. Good Night Sleep Tight, A Lullaby in Ragtime. Dat was het laatste nummer voor vanavond. Het zit er weer op. We gaan er zoals gewoonlijk zo dadelijk uit met Duke Ellington in A Sentimental Mood. En bijna 12 uur. Ik wens natuurlijk iedereen een fijne nacht toe en een goede week. En hoop dat u volgend weekend weer luistert om 11 uur zondagavond tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. Wilt u deze uitzending nog een keer herbeluisteren? Kunt u dat doen bij de ORTS, de uitzending gemist. Nou ja, tot volgende week zondag zeg ik wel te rusten. Sleep tight, good night. Bye bye, good night.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost zich geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: nog nooit van hem gehoord. Maar de engel boog voor hem als een chasseur. O ja, meneer, u is terecht bij...
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.